0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: In Nederlands-Limburg zijn er bij de grote natuurbrand mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Er zijn tijdens de brand explosies gehoord. De ontmijningsdienst moet dat nu onderzoeken. Mogelijk zijn de explosieven door de brand bloot komen liggen. Dat was ook al het geval bij de grote brand in het Franse departement Gironde. Daar zijn 400 obussen en andere explosieven gevonden. In Oekraïne zijn zeker 2 doden en zo'n 30 gewonden gevallen bij Russische raketaanvallen, onder meer op Kiev en Bucha, dat melden de autoriteiten op Telegram. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Huber, is al bij al tevreden met die uitslag.
3: We scoren 3 keer tegen een tegenstander die heel weinig tegenkrijgt, dus dat zegt ook veel. Waarvan 2 open play momenten. We zijn 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken op de tegenstander.
2: De terugmatch is voor volgende week. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Mobiliteitsminister Krukke onderzoekt een verbod op krachtige wagens voor jonge bestuurders. Aanleiding is een nieuwe wet in Frankrijk. Vanaf dit najaar mogen jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben daar niet meer rondrijden met sportwagens en zo, omdat er geregeld ongevallen mee gebeuren. Professor Mobiliteit Dirk Lauwers pleit ook in ons land voor zo'n verbod.
3: Als we kijken naar zware ongevallen, de dodelijke ongevallen, ongevallen met zwaar gewonden, dan zien we dat daar ongeveer 1 op 7 van die ongevallen dat daarin een chauffeur betrokken is van minder dan 25 jaar. Dus er is wel degelijk een probleem. Dus het verkeersveiligheidseffect, ik denk dat daar weinig twijfel moet over bestaan.
2: In Italië bestaat zo'n verbod al meer dan 15 jaar. In Nederlands-Limburg zijn er bij de grote natuurbrand mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Er zijn tijdens de brand explosies gehoord. De ontmijningsdienst moet dat nu onderzoeken. De brand is nog altijd niet onder controle, maar breidt niet verder uit. In Oekraïne zijn zeker 2 doden en 30 gewonden gevallen bij Russische raketaanvallen, onder meer op Kiev en Bucha. Dat melden de autoriteiten op Telegram. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, draait de afgelopen maanden een omzet van $7,8 miljard. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat om een stijging van bijna 92%. Financieel expert Pascal Papa.
4: Het resultaat is beter dan verwacht. De kwartaalomzet is $1 miljard hoger dan verwacht. Op het vlak van artificiële intelligentie wordt er nog wel verlies geboekt, maar dat verlies is toch een pak kleiner, ook ruim 1 miljard kleiner dan wat men had verwacht. Dus eigenlijk is dat ook een goed resultaat.
2: Een aandeel van SpaceX is trouwens goedkoper geworden. Per stuk betaal je nu zo'n $125. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Huber, is al bij al tevreden met die uitslag.
5: Ik ben 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammer van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken.
2: De terugmatch is voor volgende week. En in het tennis stoot Alexander Bloks door naar de derde ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada. En dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander gaf forfait. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
7: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog roepen.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden ondersteund. Zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kunnen ze het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha.
7: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: Mobiliteitsminister Krukke onderzoekt een verbod op krachtige wagens voor jonge bestuurders. Aanleiding is een nieuwe wet in Frankrijk. Vanaf dit najaar mogen jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben daar niet mee rondrijden met sportwagens en zo, omdat er geregeld ongevallen mee gebeuren. Professor Mobiliteit Dirk Lauwers pleit ook in ons land voor zo'n verbod.
9: Als we kijken naar zware ongevallen, de dodelijke ongevallen, ongevallen met zwaar gewonden, dan zien we dat daar ongeveer 1 op 7 van die ongevallen dat daarin een chauffeur betrokken is van minder dan 25 jaar. Dus er is wel degelijk een probleem. Dus het verkeersveiligheidseffect, ik denk dat daar weinig twijfel moet over bestaan.
8: In Italië bestaat zo'n verbod al 15 jaar. In Kiev, in Oekraïne, zijn nu al zeker 15 doden geteld bij Russische raketaanvallen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden de hulpdiensten. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Ook in de stad Bucha viel al zeker 1 dode. Mogelijk loopt ook dat cijfer nog op. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In Los Angeles in de VS heeft de politie afgelopen zondag mogelijk een aanslag tegen president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten een man op die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. In zijn zakken vonden de agenten munitie en later troffen ze in zijn auto ook een geladen wapen aan. Trump zou normaal gisteren een benefiet bijwonen op het terrein. De man zit in de cel, het onderzoek loopt. SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, draait de afgelopen maanden een omzet van $7,8 miljard. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat om een stijging van bijna 92%. Financieel expert Pascal Papen.
10: Het resultaat is beter dan verwacht. De kwartaalomzet is $1 miljard hoger dan verwacht. Op het vlak van artificiële intelligentie wordt er nog wel verlies geboekt, maar dat verlies is toch een pak kleiner, ook ruim 1 miljard kleiner dan wat men had verwacht. Dus eigenlijk is dat ook een goed resultaat.
8: Een aandeel van SpaceX is trouwens goedkoper geworden. Per stuk betaal je nu zo'n $125. Meer uitleg van Pascal Papen kan je trouwens beluisteren in de podcast HLN Vandaag. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Hubert, is al bij al tevreden met die uitslag.
11: Ik ben 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin evenweerbaarheid weerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten moeten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan ja, mentaal ook wel een voorsprong te pakken.
8: De terugmatch is voor volgende week. FIFA-baas Gianni Infantino roept de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Mogelijk naar aanleiding van de heisa de afgelopen weken. Infantino kwam met een plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel kritiek op. Onder meer de Europese Voetbalbond eist het ontslag van Infantino. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui en maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
12: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: Welle lust te regeren. Naar Jan de Palmenere.
17: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Een heel goedemorgen Antwerpen. Ik ben Jan de Palmenere en ik neem u mee op een zee van muziekjes. Fluwele iconen, heese divas, pittige jongelingen en machtige sterren. Het zit er allemaal in. We beginnen met Happy Brown, Little by Little. Met wat blazers en wat bas uit 1957.

Little by Little. En er zijn weer wat mensen jarig vandaag. Onze jarige leden zijn Diana uit Borgerhout, Yvonne uit Deurne, Juliette uit Deurne, Danny uit Mortsel, Luc uit Hemiksem, Jeff uit Antwerpen, Chris uit Deurne, Christel uit Merksem, Juliette uit Hoboken en Lieven uit Antwerpen. Aan al die mensen een heel fijne verjaardag gewenst. We gaan verder met Gary U.S. Bonds. Zijn eerste hit was Hey Hey Hey Yeah, maar dit is New Orleans.

Boris Bands. Ja, ik was direct een beetje in de war. Ik heb nog geen koffie gedronken deze morgen. En dan krijg je dingen als dit. Dit was gewoon zijn eerste hit uit 1960, New Orleans. Iets anders nu. Bossa Nova met Eddie Gourmet en haar partner Steve Lawrence. Uit 1967, het mooie Sweet Talk.

Het was Edie Gourmet. Er zitten veel dames vandaag in het programma. Ik heb ze geteld, een stuk of 15. Dan heb ik wel de Andrews Sisters voor 3 geteld. Dus die komen er ook in. Lang geleden, Julie London, dat ik die nog eens draaide. Uit 1960 is dit een nummer van Cole Porter. Het heeft ruim 28 andere uitvoeringen, maar die van Julie London is toch wel een van de mooiste. You'd be so nice to come home to.

Julie London. Fantastische stem. Nina Simone nu, uit 1957, mijn nummertje dat op haar debuutalbum Little Girl Blue stond. En een nummer dat eigenlijk pas in 87 een ongelofelijke wereldhit werd, doordat het gebruikt werd in een advertentie voor parfum. Het is My Baby Just Cares For Me. En het is ook wel een beetje voor Kim. Kim, het is voor u.

Simone. Bent u ondertussen al wakker, beste luisteraar? Staat u in de keuken misschien een eiken aan het bakken of zo? Of u staat wat brood te roosteren? Wel, in dat geval is het altijd prettig als u wat kunt meebewegen. Als u zo in de keuken staat voor het vuur. Ik vind dat alleszins prettig om daar mee te bewegen. En u kunt dat op dit volgende nummertje doen van Ronnie Love uit 1960. En je kunt er ook Hit the Road Jack op zingen. Ik vind dat het een beetje zo klinkt. Ronnie Love, Chills and Fever.

Ronnie Love, Chills and Fever, Hit the Road Jack. Op zondag 9 augustus is Radio Minerva te gast in Wilrijk. Van 12 tot 16 uur presenteren Danny van Tichelen en Sis van de Biest live de activiteiten op de Biest in het kader van de gezellige jaarmarktweekend. Zo zorgt de dansgroep Swing Station voor een wervelende demonstratie en een initiatie Lindy Hop, waarbij iedereen kan kennismaken met deze swingende dansstijl. Daarnaast kijken we uit naar de aankomst van de prachtige oldtimers tijdens de Jannie Engels Memorial. Een sfeervol gebeuren dat liefhebbers van nostalgie en klassieke wagens zeker zal bekoren. En op maandag 10 augustus is er de traditionele jaarmarkt. Voilà, ik heb dat berichtje even voorgelezen, maar ik wil toch even zeggen, die Lindy Hop, ik heb dat een paar dagen geleden live in de Haan, ergens in een spiegeltent, mogen bekijken. Het is fantastisch. Ik kan het niet, maar het ziet er geweldig uit. Ga zeker eens kijken. Vicky Carr nu, met een refrein om duimen en vingers bij af te likken. Het 1966... You don't have to say you love me.

Vicky, ik geloof u, echt waar. Uit 1967 is hier Engelbert Humperdinck met een bekantje van het wereldberuchte, beroemde, geliefde Release Me. Een nummer met een beetje een rare tekst. Je moet eens luisteren. Hij wil zijn liefde aan iemand verklaren met 10 gitaren. 10 gitaren. Het heet 10 Guitars. Engelbert Humperdinck.

Bert Humperdinck, Ten Guitars uit 1967. Dan nu iets waarbij je ja, verschillende dingen in één liedje hebt. Een crooner en een evergreen in één. Stel dat je nu zegt ik wil Neil Diamond en ook de Beach Boys in hetzelfde nummer. Kan dat? Het bestaat. Neil Diamond met Delirious Love van zijn zeer, zeer, zeer mooi album 12 Songs. 12 Songs uit 2005.

0: Olsen en Neil Diamond. Ik ben zo bij u terug, dames en heren, maar nu eerst even dit.
1: Steven Hunks wil altijd bekering. Maar er is meer dan alleen een bekering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat manneke.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
6: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
7: Welle dus te regeren naar Jan de Palmenere.
0: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Antwerpen. U luistert inderdaad nog steeds naar Radio Minerva. Goedemorgen, Antwerpen. En ik heb voor u klaarstaan iets van Tommy Rowe. Tommy Rowe, ik weet eigenlijk niet goed hoe je, hoe je zijn naam uitsprak. Ik denk Rowe. Het is een nummertje waarmee hij in 1962 op 1 heeft gestaan in de US. En het is licht Buddy Holly geïnspireerd. Nu, licht is eigenlijk een understatement. Het is eigenlijk gewoon Buddy Holly. Tommy Rowe, Sheila.

was Tommy Rowe. We gaan nu, we nemen even wat gas terug. Ik heb een nummertje uitgekozen. Ik dacht, ja, het is toch een speciale week. Hè? We gaan naar een speciaal weekend toe. Je hebt in Antwerpen al heel veel versiering zien hangen. Speciaal voor deze week koos ik iets uit en heb ik gevonden van Peggy Lee uit 1955. Een zeer fragiel liedje. Hè? U moet uw radio iets luider zetten, want u denkt dat het bijna niets hoort. En de zang die begint pas op één minuut, na 60 seconden ongeveer. Sing a Rainbow, Peggy Lee.

Schoon, hè? Peggy Lee, Sing a Rainbow, deze regenboogweek. Nu iets uit 1967, een liedje in twee verschillende maten. Kan dat? Ja, absoluut. En voor de new wavers onder u die dachten dat dit nummer van Lydia Lunch was? Nee. Dit is van Nancy en Lee Hazelwood. Some Velvet Morning. Een dijk van een nummer.

Beste luisteraars, moest u denken dat ik twee nummertjes door elkaar heb gemixt? Het is echt niet zo. Hè. Dit is echt... de nummer is zo gewoon. Zijn twee verschillende maten. 4/4 en 3/4 in één nummer uit 1967. Dan nu tijd voor iets dat ooit eerst door Brenda Lee opgenomen werd, maar daarna door...

is on my mind. Ik heb er net al een soort van een kopie van Buddy Holly gedraaid, maar dit is de echte uit 1958. Het jaar trouwens waarin hij 6 hits had. In 1 jaar had Buddy Holly gewoon 6 hits. En dit is er eentje van, Ray Vaughan.

Halley. Ik zou nu plaats willen maken voor een artiest die ja, geen crooner is, maar ik vind toch dat het erin past, beste mensen. Echt waar. Het is een nummer dat door Billy Joel gecoverd is, door Adele, door Garth Brooks en door ja, heel, heel veel mensen. Maar dit is de enige echte Bob Dylan. Make You Feel My Love.

Make You Feel My Love. We gaan hem hier niet zo heel dikwijls horen, dat weet ik, maar dit, ja, dit moest er echt in. Voor reclame, wat berichten enzovoort, hebt u nog van mij iets te goed? Van Barbara Lynn uit 1962, een nummertje dat nog door Freddie Fender werd gecoverd. En later ook in de film Hairspray. Fantastische film met John Travolta in een zeer aparte rol. Barbara Lynn, You Lose a Good Thing.

0: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Nederlands-Limburg is de grote natuurbrand onder controle. Al zal het wel nog dagen duren vooraleer het vuur volledig geblust is, dat melden de autoriteiten. Er zijn nog verschillende brandhaarden aanwezig, zegt Erik Thijssen van de brandweer.
3: De nacht is stabiel doorgebracht. Dat betekent dat er verder geen uitbreiding heeft plaatsgevonden. En dat er sprake is van hotspots die we vandaag verder op gaan pakken. De moeilijkheid is dat daar een gebied is waar oorlogsresten aanwezig is. Waardoor we niet van de begaanbare paden af kunnen om de brandhaarden af te kunnen blussen.
2: De blushelikopters van Defensie vliegen over een uur terug uit om de brand verder te bestrijden. In Kiev in Oekraïne zijn nu al zeker 15 doden geteld bij Russische raketaanvallen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden de hulpdiensten. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Ook in de stad Bucha viel al zeker 1 dode. Mogelijk loopt ook dat cijfer nog op. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In Los Angeles in de VS heeft de politie afgelopen zondag mogelijk een aanslag tegen president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten een man op die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. In zijn zakken vonden de agenten munitie en later troffen ze in zijn auto ook een geladen wapen aan. Trump zal normaal gezien gisteren een benefiet bijwonen op het terrein. De man zit in de cel, het onderzoek loopt. Union-trainer David Huber blijft optimistisch voor de Europese terugwedstrijd tegen het Noorse Bodø Glimt. Union speelde in zijn heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League 3-3 gelijk.
4: Het positieve is, die wedstrijd is van volgende week is nog open. Het kan alle kanten uit. We hebben getoond dat we 3 keer kunnen scoren tegen hun. Dus dat biedt wel perspectieven. Voilà, we weten wat ons te doen staat en dat is duidelijk.
2: De terugmatch is voor volgende week in Noorwegen. En FIFA-baas Gianni Infantino roept de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Mogelijk naar aanleiding van de hijsa de afgelopen weken. Infantino kwam met een plan om de aandelen van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Maar daar kwam veel kritiek op. Onder meer de Europese Voetbalbond eist het ontslag van Infantino. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen is het vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kunt je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxe, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Dag Robert, storen we niet?
9: Nee, kom binnen.
8: Onze kleine is er ook bij.
9: Hallo.
8: Ja, zijn ketting is van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
9: Allee maar, dat past toch nog?
8: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
9: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier I come. Geniet er maar van, jongen.
10: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
11: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
9: Ja,
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: Welle dus te regeren naar Jan de Palmenere.
17: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen.
18: Ik heb geen gouden kettingskist voor u en klusjes, ja, die kan ik ook niet komen oplossen. Maar ik heb wel voor u de Drifters on Broadway.

waren de Drifters on Broadway. Hebt u dat kleine, minuscuul solo-gitaartje gehoord? Ze waren op het laatste stukje. Dat was Phil Spector uit 1963. Nu een liedje dat ook door Judy Garland en Fred Astaire de hemel ingezongen werden. Maar uit 1947 zijn dit de fantastische Andrew Sisters, When the Midnight Choo-Choo Leaves.

All Aboard voor Radio Minerva. We hebben hier nog heel veel liedjes voor u klaarstaan. Onder andere eentje wat in 78 een grote hit was voor Don McLean. Het is van Roy Orbison, 1962, Crying.

0: als het wat door merg en been, die Roy Orbison. In 1953, of ja, iets ervoor zelfs, stond een zekere Henri Betty, die stond voor een lingeriewinkel Scandale in Nice. En om de een of andere reden schoten er hem een aantal muzieknoten door het hoofd. Ik zie zelf de combinatie niet, maar het staat zo op Wikipedia. En hij maakte er een liedje van. Hij ging direct naar huis, hij schreef het op en hij maakte er een liedje van. Iemand schreef er een tekst op. In 1953 maakte Eartha Kitt deze opname van C'est si bon.
1: C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dis-tu, mais qui ont dix en langue, en voyant notre mineur.

Aretha Kitt, Sissy Bon. Donny Owens dan, die zong in 1958 Need You. Maar ja, het heeft hem toch wel... het is hem toch niet zo goed vergaan, want in 1994 werd hij per vergissing door zijn vriendin doodgeschoten. Need You, toch een beetje een wrang kantje aan die song.

Ronnie Owens, Need You. Nu, ik zie hier op mijn scherm. We hebben zo'n scherm, dames en heren. En bij Luister Live op de Radio Minerva website kun je dus zien welk nummertje speelt. En daar stond dus dat het nummertje Need You was van Duane Eddy. Vreemd. Moest u met dingen die ik zeg of hier poneer niet akkoord gaan, u mag mij altijd mailen. Dat is naar Jan de Palmenere @radiominerva.be. Zeer lang, maar het staat bij het team. U kunt het daar wel vinden op de website. De Mills Brothers, die hebben in 1943 12 weken op 1 gestaan. Ook in oorlogstijd was er blijkbaar een hitparade. Van 1 november 1943 tot januari 1944 stonden ze met Paper Doll in de hitlijsten. De Mills Brothers.

Dat waren de Wales Brothers. Ik ben hier nog tot 10 uur voor u, beste luisteraars, met liedjes waarop u kunt strijken, swifferen, stofzuigen. Het kan niet op. Van de ene broertjes naar de andere broertjes, de Everly Brothers uit 1960. Don en Phil op hun best met Cathy's Clan.

Brothers. Iets totaal anders nu. Dean Martin uit 1949. Een liedje waar je een glimlach van op je gezicht krijgt. Smile, smile, smile. Powder your face with sunshine. Dean Martin.

0: heart's a lighter when you're wearing a great big smile.
1: Smile, smile, smile. Ik ben zo dadelijk terug bij uw beste luisteraars, maar eerst even dit.
2: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de Plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
3: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
4: Allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
7: Ja, ik Sinclair.
6: Ah, maar dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
8: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
9: Welle lust te regeren naar Jan de Palmenere.
10: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen.
11: Ik ben nog een half uurtje met mij samen en dan is het aan mijn collega Patrick. Ik heb voor u Carol Connors. In 1968 zong zij He Belongs To Me. Zou ze het over Elvis hebben? Want ik geloof dat ze er iets mee gehad heeft. He Belongs To Me.

Carol Connors, He Belongs to Me. In 1946 schreef een zekere Osvaldo Fares het liedje Acertate Mas. Ik spreek het waarschijnlijk niet juist uit, maar hij schreef het wel. In 1958 nam Nat King Cole er een Engelse versie van op. Come Closer to Me.

King Cole. In 1969 schreef Burt Bacharach een liedje voor Dionne Warwick, maar de Johnny Mansingers namen het ook op. Do you know the way to San Jose?

Dat waren de Johnny Mansingers. En Mark Denning, die had een zus, Jean Denning. En die schreef een liedje voor hem. In 1959 nam hij het op. Teen Angel, Mark Denning.

Denning. In 1960 nam Anita Adé een liedje op wat in 92 gebruikt werd voor een Levi's advertentie. Daar ingezongen door Dina Washington. Maar dit is Anita Adé dus uit 1960 met Mad About The Boy.

zo wordt een beetje triest voor Anita Days is Mad About The Boy, maar ze gaat dat... Ja, ze kon hem niet hebben of ze kon hem niet krijgen. Ik heb het al gehad over Dinah Washington. Wel, hier is ze zelf uit 1954. Ze noemde haar de Queen of the Blues. Teach me tonight. Did you...

Medina, Washington. Bob Merrill die schreef in 1954 een liedje in een Italiaans restaurant. Hij stapte ermee naar huis, nam het op en Rosemary Clooney zingt het voor ons. Mambo Italiano.

0: This is so delicious, everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: Oh, Rosemary Clooney. Ik heb nog voor u Laverne Baker en de Gliders. Die zingen over Jim Dandy. En Jim Dandy, dat is niet een persoon of zo. Jim Dandy, dat zou een soort van een lover van getrouwde vrouwen zijn. Een gevaarlijk sujet dus. 1956. Daarna zwier ik er nog iets instrumentaal tussen. Dan nieuws, reclame. En daarna is het dan mijn goede collega Patrick. Ik hoop dat u er wat van genoten heeft vandaag. Ik alleszins wel. En hier is nog, zoals gezegd, Jim Dandy met Laverne Baker en de Gliders, allemaal voor u.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunt u bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoek.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks aan de soep, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: In Nederlands-Limburg is de grote natuurbrand onder controle. Al zal het wel nog dagen duren vooraleer het vuur volledig geblust is. Dat melden de autoriteiten. Er zijn nog verschillende brandhaarden aanwezig, zegt Erik Thijssen van de brandweer.
8: Dat betekent dat er verder geen uitbreiding heeft plaatsgevonden en dat er sprake is van hotspots die we vandaag verder op gaan pakken. De moeilijkheid is dat daar een gebied is waar oorlogsresten aanwezig is, waardoor we niet van de begaanbare paden af kunnen om de brandhaarden af te kunnen blussen.
7: De blushelikopters van Defensie vliegen over een uur terug uit om de brand verder te bestrijden. De bekende veilingmeester Mon Bernaerts is overleden, dat maakt zijn zoon bekend. Bernaerts richtte in 1993 zijn veilinghuis op in Antwerpen. Hij werd onder meer beroemd door de veiling van de Hemelvogel, een schilderij van René Magritte.
9: 3.400.000. Niemand beter. Iedereen gewoon aangedacht. Activiteit was
7: Het is nog steeds het duurst geveilde schilderij ooit in ons land. Mon Bernaerts werd 81. In Guatemala in Zuid-Amerika zijn zo'n 1700 mensen geëvacueerd uit vrees voor een vulkaanuitbarsting. In de hele regio geldt code rood. De vulkaan Fuego spuwt er sinds maandag lava en as uit. Het gaat om een van de actiefste vulkanen wereldwijd. 6 jaar geleden kwamen nog 215 mensen om bij een uitbarsting. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen is het vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
11: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. gaat ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

heel goedemorgen, beste vrienden en vriendinnen van de 98FM. Jouw Radio Minerva op 98FM. Het is weer tijd voor Timeless Music en dat met Patrick. En dat wel in een mini-jubileum aflevering, want we zijn aflevering 25 vandaag. Ik ga vooral eerst nog Jan de Palme meneer bedanken voor het in goede banen leiden van het programma Goedemorgen Antwerpen. Zijn muntjes voor de jukebox zijn opgebruikt, maar hey, niet klaar hoor. Ik heb er nieuwe bij voor de volgende 2 uur. En ik ga hem zo in gang zetten.

We begonnen het programma met Tony Edwards, It's All in the Game. En dit waren de platters natuurlijk, Harbor Light. Tijd voor Sir Cliff Richard. Do you wanna dance?

voor de liefhebbers van Vic Damone, de Amerikaanse zanger en acteur uit de LP Anglia Mia van 1958, was het Arrivederci Roma. We keren nu naar de jaren 70 met Harold Melvin en de Blue Notes. Een nummer dat oorspronkelijk geschreven was voor Patti LaBelle en de groep LaBelle. If You Don't Know, Be Mine Now.

De Britse groep, nee, de, een Amerikaanse groep liever gezegd. Ik wou zeggen, de Britse koning Charles is grote fan van deze meiden. Van de 3 Degrees, Take Good Care of Yourself. En het was maar een klein bruggetje met het vorige nummertje. Daar deze ook uit Philadelphia komen. Tijd voor wat Nederlandstalig werk en daar steek ik de grens over naar Nederland. Hier is Tino Martin en Jij liet me vallen.

0: Het sprookje van deze Dana begon in het jaar 1970 toen ze het Eurosongfestival won met het liedje All Kinds of Everything voor Ierland. En dit was uit 1977 een fairy tale. Tot zo dadelijk na de reclame, dan ben ik er terug.
1: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de Plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
2: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
3: Dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
5: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
6: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
5: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
6: Verongs is dat, manneke.

Een man, een zanger die je dagelijks hoort op de grootste lokale radio van Vlaanderen, Radio Minerva. Dat was Engelbert Humperdinck en Release Me. En daarvoor kreeg je nog Percy Sledge en het schietgebedje My Prayer. Verder met Fontella Bass en Our Day Will Come.

Dit was de versie van Fontana Bass. Een tijdje geleden speelde ik nog de Bossa Nova-stijl van een versie van Brenda Lee. Dus Our Day Will Come en ons als een dag gaat komen. Verder met de Spaanse charmezanger Julio Iglesias. Uit 79. Un día tú, un día yo.

Letterlijk in het Nederlands, als ik het zou vertalen, een dag jij, een dag ik. Inhoudelijk beschrijft het dan dat het een wisselvallige relatie is, op de beurt te leiding geven, elkaars liefde en haat ervaren. De liefde in het Spaans, of is dit universeel? Ik weet het niet. Verder met de Skyliners, een groep die opgericht werd in het jaar 1958.

0: aan het gaatje was dat Kenny Rogers, Lady. Een opname oorspronkelijk van de Commodores en Lionel Richie. Tijd voor een beetje cha-cha-cha. En dat is een nummertje dat ik ga spelen van Rocco Granata en Buscemi, de Italo-Belg. Rocco Granata dus. Kenmerkend de man met de heese stem in samenwerking met DJ Buscemi uit 2011. Dit nummer komt uit het album Rocco con Buscemi. Dus deze keer is geen Marina. Oh no, oh no, no, no, no, no.
1: Goeiedag aan de luisteraars van...

Een leuke cha-cha-cha van Rocco Granata. Ondertussen 10:53. Ik ga mijn laatste instrumentale op jullie afschieten. En dat wordt een accordeonmuziekje. Reine de Musette. Het Frans voor koningin van de Musette. Tot zo dadelijk naar het nieuws en de reclame van 11:00.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd zaterdag dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan de stand. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jongen.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: Drinkwaterbedrijven zien geen extreme piek in het waterverbruik. En dat ondanks de hittegolven en de droogte. Je hoort Karel Heijerman van de koepel van drinkwaterbedrijven Aqua Flanders.
8: Dat is goed nieuws eigenlijk, want dat betekent dat de mensen op een verstandige manier omgaan met het gebruik van kraanwater. En dat is een goede vaststelling natuurlijk. Hè. Waar wij wel piekverbruiken zien, is in sommige kustgemeenten, maar dat heeft dan te maken met toerisme enzovoort. Dat is ook een jaarlijks fenomeen en daar zien we wel pieken. Maar voor de rest, Vlaanderen breed, zijn die pieken relatief beperkt eigenlijk.
7: Op 26 juni werd het meeste water verbruikt. Dat was ook de warmste dag deze zomer. In Duitsland lag het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig vannacht een tijd stil door een drone boven een van de start- en landingsbanen. Dat bevestigt de NAVO. De drone vloog in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Intussen is het luchtvaartverkeer wel volledig hervat. De politie onderzoekt de zaak. Een stuk van een SpaceX-raket is vanochtend neergestort op de maan nadat het anderhalf jaar door de ruimte ronddwaalde. Het komt van een raket die in januari vorig jaar werd gelanceerd. Door de crash krijgt de maan er een nieuwe krater van tot wel 30 meter groot bij. Het is niet duidelijk wat er nu moet gebeuren met het raketdeel. Mogelijk blijft hij voor altijd op de maan. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
12: De Robert? Wie is dat?
11: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
12: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebracht?
11: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
12: Zwaasdingen?
11: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
12: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk José deed ook nog van alles liegen.
11: Robert? De expert 0-326-93-93.
12: Welk bedrag had hij nog gedacht?
11: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
13: Aha, aha, aha. Minerva.
14: Welkom in het tweede deel Timeless Music. En tot met presentator Patrick.
15: Oude glorieën er leven bij Radio Minerva.

0: We zijn blij dat ze even achter de wolken is, de zon. Want het heeft weer warm en benauwd geweest de vorige dagen. Dit waren de Walker Brothers, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. En we begonnen na het nieuws en de reclame met The Four Aces en Tell Me Why. Nummers die je ongetwijfeld in de top 1000 van Minerva zal terugvinden. Die wordt uitgezonden tussen 17 en 23 augustus.
1: Verdien.

boegbeelden van de Motown Sound in een hitmixje in 3,5 minuut. Alles in één gemixt. Dat waren de Supremes, Florence Balance, Mary Wilson en natuurlijk Diana Ross. En die Diana Ross komt ook terug in het volgende lied. Een echte back-to-back, maar dan samen met Lionel Richie. Een nummer geschreven door Richie zelf in duet dus met Diana Ross. Het nummer werd de best verkochte single van zowel Richie als Ross in solo carrière. Sensibele muziek uit de gelijknamige romantische film Here is Endless Love.

Oh, dat was Bobby Darin, de Amerikaanse zanger en songwriter die zeer populair werd in de jaren 50. Enkele van zijn bekendste nummertjes zijn Splish Splash, Dream Lover, Mac the Knife en deze Beyond the Sea, de Engelse vertaling van La Mer. La Mer, liever gezegd, het nummer uit 46 van Shell Trenne. Verder met een nummer waar je als DJ gegarandeerd een goede gevulde dansvloer met kon krijgen. Hier is het Franse nummertje Lady Lay van Pierre Grossola.

Dat was het mooie The Way We Were van Perry Como, de Amerikaanse zanger die meer dan 60 miljoen exemplaren verkocht van zijn platen van 1933 af, bij aanvang van zijn carrière. Het was een cover uit de gelijknamige romantische dramafilm met de actrice en zangeres Barbara Streisand. Die tekende voor de titels natuurlijk. En de andere tegenspeler was Robert Redford, ook een kanjer van een acteur. Tijd voor wat Nederlandstalig werk. Een nummertje van Frans Bauer en Marianne Weber, dat hier in België het niet zo goed gedaan heeft, maar in het jaar 2006 enige bekendheid verwierf tussen door het duo Patrick en Carina.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
6: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de plaats van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva.

Het nummer dat je morgen ongetwijfeld kan terughoren. Donderdag 6 augustus van 20 uur tot 24 uur. Dansen op de plage, een echte aanrader. Dit was Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. Verder met een zanger die niet zo bekend is hier. Uit Nieuw-Zeeland is hij John Rawls.

Een man die mega populair moet zijn in Nieuw-Zeeland en Australië. Ik ken alleen deze song van hem uit het jaar 1968. Dat was John Rawls en Hush, Not a Word to Mary. Mijn volgend plaatje is speciaal voor collega Danny van Tichelen, die toch verjaart zeker vandaag. Happy birthday, Danny.

En daarmee werd dat 11 uur 52. Zo dadelijk de muzikale pauze met Karin en Elke, die al haar handen achter de raam naar omhoog steekt. Ze heeft er zin in. Benieuwd welk broodje muziek dat ze gaat smeren van ons. Dit wordt mijn laatste vocale. Viola Wills is het dan, if you could read my mind.

Dat vond ik een leuk nummer voor mijn programma af te sluiten. Het route was Viola Wills, de Disco Diva. If you could read my mind. Zo, ik heb nog een minuutje te gaan voor reclame en nieuws. En dan is het de muzikale pauze, wat ik al zei, met Karin en Elke. Dit is nog muziek van Tito Puente, de koning van de mambo. Oye, como va. Het was me weer een waar genoegen voor jullie plaatjes te mogen draaien hier op jouw zonnige zender van op het Sint-Anna-strand, Radio Minerva. Ik nodig jullie alvast uit volgende week om terug af te stemmen. Of zou zeggen, blijf afgestemd op de grootste van Antwerpen en van Vlaanderen. Heb je nog vragen of bevindingen over mijn programma, dan kan je gerust een mailtje sturen naar patrick@radiominerva.be. Tot volgende week. Ciao, kus.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks anders op, hè?
4: Wat?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2, vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
9: Hulplijn 1712 kreeg tijdens het afgelopen WK opvallend meer meldingen over geweld. Het ging om 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. Na afloop van het WK nam het aantal oproepen weer af. Kasia Oziblo van Hulplijn 1712.
10: Niemand gaat ervan uit dat het WK geweld veroorzaakt. Maar we merken wel dat een toernooi als het WK toch wel bijvoorbeeld heel heftige emoties teweeg brengt. En we merken dat die emoties toch wel ook geweld kunnen faciliteren. En dat dan nog in combinatie met bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik, minder slaap.
9: Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling of geweld tussen volwassen familieleden. Drinkwaterbedrijven zien geen extreme piek in het waterverbruik. En dat ondanks de hittegolven en de droogte. Je hoort Karel Heijerman van de koepel van drinkwaterbedrijven Aqua Flanders.
11: Dat is goed nieuws eigenlijk, want dat betekent dat de mensen op een verstandige manier omgaan met het gebruik van kraanwater. En dat is een goede vaststelling natuurlijk. Hè. Waar wij wel piekverbruiken zien, is in sommige kustgemeenten, maar dat heeft dan te maken met toerisme enzovoort. Dat is ook een jaarlijks fenomeen en daar zien we wel pieken. Maar voor de rest, Vlaanderen breed, zijn die pieken relatief beperkt eigenlijk.
9: Op 26 juni werd het meeste water verbruikt. Dat was ook de warmste dag deze zomer. De bekende veilingmeester Mon Bernaerts is overleden, dat maakt zijn zoon bekend. Bernaerts richtte in 1993 zijn veilinghuis op in Antwerpen. Hij werd onder meer beroemd door de veiling van de Hemelvogel, een schilderij van René Magritte.
12: 3.400.000. Niemand beter. Iedereen nagedacht.
9: Het is nog steeds het duurst geveilde schilderij ooit in ons land. Mon Bernaerts werd 81. In Duitsland lag het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig vannacht een tijd stil door een drone boven een van de start- en landingsbanen. Dat bevestigt de NAVO. De drone vloog in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Intussen is het luchtvaartverkeer wel volledig hervat. De politie onderzoekt de zaak. Een stuk van een SpaceX-raket is vanochtend neergestort op de maan nadat het 1,5 jaar door de ruimte ronddwaalde. Het komt van een raket die in januari vorig jaar werd gelanceerd. Door de crash krijgt de maan er een nieuwe krater van tot wel 30 meter groot bij. Het is niet duidelijk wat er nu moet gebeuren met dat raketdeel. Mogelijk blijft het voor altijd op de maan liggen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen is het ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer wat warmer.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
16: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
15: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
16: Wie is dat? Ook een kinesist?
15: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
17: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
18: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
19: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
20: Merci, Immobiep.
21: Aha. Minerva.

muzikale pauze. En dit op de eerste woensdag van de maand augustus. We bedanken Patrick voor de afgelopen 2 uurtjes fantastische muziek en breien met heel veel plezier een vervolg aan. Elke is ook al van de partij. Bel gerust naar haar om een verzoekje aan te vragen of om een klappetje te doen. We starten vandaag met Frank Sinatra en dit met een liedje over een van mijn meest geliefde dranken, de coffee song.

paar weken geleden heb ik een mailtje gekregen van Jim, die me er attent op maakte dat het vanaf vandaag tot en met 9 augustus de Pride in Antwerpen is. Hij vroeg daarom een nummer van Wilferdi, Christine. Met heel veel plezier geef ik hieraan gevolg.

die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets

Ook de volgende artiest behoort tot de club van de LGBTQ. Elton John heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zijn seksuele voorkeur mannen zijn. Hier is hij met Goodbye Yellow Brick Road.

Jullie hebben zojuist Gloria Lynn gehoord met The Jazz in You. Een hartebreker uit de jaren 50 en begin jaren 60 is zeker en vast Sam Cooke. A change is gonna come.

Jelly Lorden was een Engelse songwriter, componist en zanger. Hij verwierf echte faam als componist van het instrumentale nummer Apache. Bij jullie zeker gekend in de uitvoering van The Shadows. Hier is Jerry met Can We Kiss?

Twee artiesten die er geen geheim van maakten dat hun seksuele voorkeur iemand van hun eigen geslacht was, zijn Leslie Gore en Dusty Springfield. Hier zijn deze dames met You Don't Own Me en Breakfast in Bed.

0: Leven Hengstel doet altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol of van. Of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Frans is dat manneke.
2: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
5: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feesttent op de plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
6: Het volgende nummer is een verzoekje van Lilian. Ze vraagt een nummer aan van Tom Jones, A Boy From Nowhere.
7: Dan

Lieve luisteraars, willen jullie ook een verzoekje aanvragen? Geen probleem. Bel gerust naar de studio en Elke helpt jullie met heel veel plezier verder. Lea Linda is een Vlaamse artieste om fier op te zijn. Hier is ze met I'm Beginning to See the Light.

qu'on est bien, mon amour, quand on s'aime. On s'amuse

Mijn uitzondering voor vandaag is er eentje uit 77. En is de muziek die ik heb leren kennen via een neef van me, Etienne Geerts. Basketbalkenners zullen zijn naam zonder twijfel herkennen. The Emotions, Best of My Love.

We zijn dit programma begonnen met de koffiesong en gaan er nu uit met Captain Bacardi van Antonio Carlos Jobim. Van het ene uiterste in het andere.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjes gekouwd aan gestand, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want dat Petersmeibel in Schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
3: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, van het Antwerpen.
4: Hulplijn 1712 kreeg tijdens het afgelopen WK voetbal opvallend meer meldingen over geweld. Het ging om 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. Na afloop van het WK nam het aantal oproepen weer af. Kasia Ouzieblo van Hulplijn 1712.
5: Niemand gaat ervan uit dat het WK geweld veroorzaakt. Maar we merken wel dat een toernooi als het WK toch wel bijvoorbeeld heel heftige emoties teweeg brengt. En we merken dat die emoties toch wel ook geweld kunnen faciliteren. En dat dan nog in combinatie met bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik, minder slaap.
4: Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling of geweld tussen volwassen familieleden. De Vereniging voor Ouders van Verongelukte Kinderen is voorstander van het plan van mobiliteitsminister Krukke. Die onderzoekt een verbod op te krachtige auto's voor jonge bestuurders. Joort Roel de Kleen.
6: Jonge, onervaren bestuurders koppelen aan zware, krachtige voertuigen is natuurlijk een gevaar voor de verkeersveiligheid. Want jonge bestuurders moeten natuurlijk nog ervaring opdoen om met alle verkeerssituaties om te gaan. Krachtige voertuigen zijn vaak zwaarder, trekken sneller op. En we weten ook dat die meer en zwaardere ongevallen veroorzaken.
4: Ook experten zijn voor. In Frankrijk gaat zo'n verbod dit najaar in. In Italië bestaat het al 15 jaar. Het aantal werklozen met een uitkering in Brussel is fors gedaald. Dat blijkt uit cijfers van arbeidsbemiddelaar Actiris. Het gaat om 40% minder mensen dan in juli vorig jaar. Komt door de beperking van de werkloosheid in de tijd. Het aantal mensen dat zich afgelopen jaar bij het OCMW kwam melden, steeg dan weer fors met 70%. In Zuid-Frankrijk, in de buurt van Marseille, zijn een Belgische vader en dochter zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. Het gebeurde vorige week vrijdag. De kabel van hun parachute schoot plots los van de boot die hen voorttrok. Ze werden door de wind meegesleurd en kwamen hard neer op het strand. Ze zijn allebei overgebracht naar het ziekenhuis en liggen daar nog steeds. Het is niet duidelijk waarom de kabel plots loskwam. De politie heeft een onderzoek geopend. En Romelu Lukaku is niet komen opdagen voor een trainingskamp bij Napoli. Dat melden Italiaanse media. Het ziet er meer en meer naar uit dat hij naar een andere ploeg zal gaan. Er is alvast interesse van Atlanta United in de VS. Enkele weken geleden had zijn makelaar al een mogelijk vertrek bij Napoli laten uitschijnen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maxima tot 28 graden. Morgen is het ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
10: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
11: Allemaal?
10: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
11: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
12: Wat zei het hem?
10: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
3: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci, Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij deel 2 van Muzikale Pauze. En dit op woensdag 5 augustus. We zijn van start gegaan met Diana Ross en de Supremes. Someday we'll be together. We gaan ineens verder met een verzoekje van ons Maria. Elvis met Guitar Man.

0: Mia.
1: Brenda Lee met Lover Come Back To Me, een nummer uit 61. Als ik eerlijk moet zijn, dan moet ik toegeven dat de volgende zanger een favoriet van me is. Rod Stewart met For The First Time.

for the first time. Kiss Me Goodbye kennen jullie zeker in de versie van Petula Clark. Wij gaan vandaag voor Gary Puckett en de Union Cap.

0: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de Plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Nana Mouskouri met The Rose. Lonnie Mack was een Amerikaanse singer-songwriter en gitarist. Hij was een vroege invloed op rockgitaarsolo's. She Don't Come Here Anymore.

Evan Fair met het zeer aanstekelijke I Found You, eentje uit 62. We gaan even de temperatuur in huis opdrijven. Tenminste, als dat nog kan. André van Duin met Als de zon schijnt.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zulmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog roepen.
5: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
6: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
7: Dakwerken van der Linde.
6: Beter goden niet vinden.
7: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
8: Radio Minerva. Een hele dag voor jou. Aha, aha,
0: aha. Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Aan onze kust gaat de politie een speciale drone inzetten om transmigranten op te sporen. Ze verstoppen zich vaak in de duinen om dan met een bootje de Noordzee over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Door die drones zijn er een pak minder agenten nodig, hoort Dimitri van Damme van de politie.
10: De laatste tijd was het eigenlijk vooral van op de stranden langs de oostkust, vanuit de Swin, vanuit Blankenberg hebben we 3 keer een insteek gehad. In Bredenhaan heeft men een grotere strook die men moet kunnen coveren. En we kunnen niet om de 100 meter een politieagent zetten.
9: Het gaat voorlopig om een proefproject. De Vereniging voor Ouders van Verongelukte Kinderen is voorstander van het plan van mobiliteitsminister Krukke. Die onderzoekt een verbod op te krachtige auto's voor jonge bestuurders. Joort Roldeklein.
11: Jonge, onervaren bestuurders koppelen aan zware, krachtige voertuigen is natuurlijk een gevaar voor de verkeersveiligheid. Want jonge bestuurders moeten natuurlijk nog ervaring opdoen om met alle verkeerssituaties om te gaan. Krachtige voertuigen zijn vaak zwaarder, trekken sneller op. En we weten ook dat die meer en zwaardere ongevallen veroorzaken.
9: Ook experten zijn voor. In Frankrijk gaat zo'n verbod dit najaar in. In Italië bestaat het al 15 jaar. In Zuid-Frankrijk, in de buurt van Marseille, zijn een Belgische vader en dochter zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. Het gebeurde vorige week vrijdag. De kabel van hun parachute schoot plots los van de boot die hen voorttrok. Ze werden door de wind meegesleurd en kwamen hard neer op het strand. Ze zijn allebei overgebracht naar het ziekenhuis en liggen daar nog steeds. Het is niet duidelijk waarom de kabel plots los kwam. De politie heeft een onderzoek geopend. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci, Immobiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

Hele buiten daar, bijzonder welgekomen op deze woensdagmiddag van 5 augustus voor het wekelijkse vaste programma Muziek Mozaïek, zoals u weet nogal wat samengesteld en gepresenteerd door Eddy de Schutter. U weet, op woensdagmiddag is het meestal van die hele rustige muziek en daar gaan we ons nog wel over een tijdje aan houden. Ik zou zeggen, heel veel luistergenot.

En zoals we trouwens altijd doen, hebben we vandaag ook weer geopend, instrumentaal. En dat was niet het eerste en het beste nummertje. Dat was wel degelijk Verdi. En dat werd ook door verschillende anderen gespeeld. En vandaag heb ik gekozen voor het orkest van Bruno Bertoni.

Echt van de muziek hier eigen aan onze Radio Minerva. Met van die liedjes die u zeker allemaal nog wel kent. En meestal allemaal van een hele tijd geleden. Zoals deze van Mel Carter. Hold me, thrill me, kiss me.

Jerome O'Marchery. En dat werd gebracht door ook een man met een geweldige stem. En dan heb ik het hier inderdaad over niemand minder dan John Rawls. En ook vandaag, zoals alle dagen, zijn er bijzonder, bijzonder veel mensen die jarig zijn. En uit naam van Radio Minerva wil ik die allemaal ook feliciteren. Maar we hebben hier ook bij onze radio iemand die vandaag jarig is. En ik denk wel dat iedereen die persoon gaat kennen. En we hebben al tientallen telefoontjes daarvoor gekregen. Maar ik was het zeker zelf niet vergeten. Ik zou zeggen, Danny van Tichelen is jarig vandaag. Danny, van harte gefeliciteerd van alle luisteraars en ook van uw collega's van Radio Minerva.

En wie zouden we anders kunnen gespeeld hebben, beste Danny, dan inderdaad Jerry Vail met een hele mooie plaat, You Don't Have To Say You Love Me. Maak er samen met Katja en andere vrienden en collega's misschien een schitterende dag van. En ik zou zeggen, een fijne verderzetting van uw leven.

Si l'amour existe encore, als de liefde nog bestaat, Claude Barzotti. En daar zijn we zeker van, beste mensen, dat er nog altijd heel, heel veel liefde is. En zeker tussen heel, heel veel mensen, nog gelukkig wel. En daarvoor Connie Francis met een plaatje, intussen tijd ook al 68 jaar geleden op de plaat gezet werd door haar op 1958 met Oh Sorry Now en Connie Francis.

0: nader.
1: En regelmatig krijgen we ook verzoekjes van de luisteraars om eens een bepaalde plaat of zanger te willen spelen. En daar houden we zoveel mogelijk rekening mee. Is het niet dat de dag zelf het lukt, gaan we dat toch altijd wel zeker proberen te doen in een volgende uitzending. Zoals gisteren vroeg iemand eentje te brengen vandaag van Gene Pitney. Het bleef gelijk de welke, maar ik denk dat deze toch wel een hele mooie was. Just One Smile, Gene Pitney.

En daar laten niet de minste twijfel over bestaan, deze Arthur Prychok. This is the love for you. Op zaterdag 8 augustus, dat is nu aanstaande zaterdag, en dan van 19 uur tot 23 uur kunt u naar de 15e nacht van de kerken in het Antwerpse. Verschillende kerken uit Antwerpen, maar ook uit Ekeren, Wurrijk en Hoboken, zetten hun deuren open. Er zijn overal gidsen aanwezig en in sommige kerken is er ook een muzikale omlijsting. De toegang is volledig gratis. U kunt nog meer info vinden op hun website en dat is topa.be. Topa.be.

0: De zuster van Christophe, u kent Christophe zeker ook wel, zij of haar. En dan heb ik het hier inderdaad over Lindsay met een verborgen groot.
1: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat, manneke.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
6: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.

En u krijgt ze regelmatig te horen bij onze radio hier, maar het zijn dan ook niet de eerste, de beste, zeg maar. Ray Conniff en zijn singers met Aptide.

En we gingen eventjes terug naar het jaar 1962. We deden het samen met Skeeter Davis met The End of the World. En vorige week waren dan ook zo toevallig twee luisteraars die mij vroegen om nog eens eentje te spelen van Freddie Quinn. En dat hebben we dan ook vandaag met alle plezier gedaan. Melody der Nacht.

Misschien bij velen ook iets minder bekend, maar een hele mooie stem. Paul Robbie, Love Your Magic Spell. En ervoor uit Frankrijk, Georgette Lemaire, Tant qu'il aura sur terre.

En deze man komt van bij ons, Cliff Riley, met Kijk mij eens aan, eigenlijk een vertaling van een heel bekend liedje, Lingering On. En we hebben niet zo heel veel tijd meer en dan loopt deel 1 ook weer op het einde, maar u weet, na een tijd zijn van 15 uur, zijn we er nog terug voor een uurtje. En dan hoop ik jullie opnieuw te mogen begroeten. Tot dadelijk! Come.

0: is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Aan zee gaat de politie nu ook aan de oostkust een speciale drone inzetten om transmigranten op te sporen. Ze verstoppen zich vaak in de duinen om dan met een bootje de Noordzee over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Door die drones zijn er een pak minder agenten nodig. Je hoort Dimitri van Damme van de politie.
3: De laatste tijd was het eigenlijk vooral van op de stranden langs de oostkust, vanuit het Swin, vanuit Blankenberg hebben we 3 keer een insteek gehad. In Bredenhaan heeft men een grotere strook die men moet kunnen coveren. En we kunnen niet om de 100 meter een politieagent zetten.
2: Het gaat voorlopig wel nog om een proefproject. De autoriteiten in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika, trekken aan de alarmbel over de opvang van minderjarige migranten. De situatie is onhoudbaar volgens de president, sinds de toestroom van tienduizenden migranten vorige week. De opvangcentra zitten er zo'n 2600% boven hun capaciteit. Er worden ook 1000 kinderen opgevangen, terwijl er maar 100 plaatsen zijn. Ceuta vraagt hulp aan de Spaanse regering om de situatie onder controle te krijgen. En de ebola-uitbraak in Congo is kritieker dan ooit, dat zegt Artsen zonder Grenzen. In amper 3 maanden tijd zijn al zeker 1500 mensen overleden. Het gaat nu om meer dan 3600 bevestigde gevallen. En dat cijfer neemt ook elke dag nog toe. Artsen zonder Grenzen vraagt daarom meer steun om de uitbraak tegen te gaan. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
4: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
5: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
6: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
7: Aha, aha, aha. Minerva.

aan u allen, of allemaal zeg maar. Iedereen welkom hier bij ons tweede deel van Radio Minerva voor het programma Muziek Mozik. En we doen dat nog tot de tijd zijn van 4 uur, nog een uurtje. En mijn naam is altijd Eddie de Schutteren, die instaat voor de samenstelling en de presentatie. En ik hoop u nog een aangenaam uurtje te kunnen bezorgen met wat liedjes van wel wat enkele jaartjes geleden.

Dit kwam uit het land ten zuiden van ons gelegen, Frankrijk, met andere woorden. Claude Valade, Jamais je ne pourrai vivre sans toi. Eentje uit 1976. En daarvoor weet u nog, Ray Peterson met Corina, Corina. Op zondag 9 augustus is Radio Minerva te gast in Wilrijk. Van 12 tot 16 uur presenteren Danny van Tichelen en collega Sis van der Bist live de activiteiten op de Bist. In het kader van het gezellige jaarmarktweekend. Zo zorgt de dansgroep Swing Station voor een wervelende demonstratie en een initiatie Linda Hop, waarbij iedereen kan kennismaken met deze swingende dansstijl. Daarnaast kijken we uit naar de aankomst van de prachtige oldtimers tijdens de Jenny Engels Memorial. Een sfeervol gebeuren dat liefhebbers van nostalgie en klassieke vakers zeker zal bekoren. En op maandag 10 augustus is er dan ook weer de traditionele jaarmarkt.

Dit was eentje van vele, vele jaren geleden, weet u nog, Que sera, sera. En dat werd in het Duits omgezet door niemand minder dan Manuela. Was kan schöner sein?

Vele, vele jaren geleden ben ik er wel eens geweest en ik kan u zeggen, het is een geweldige stad. De moeite, als u nog ooit de kans zou krijgen om het eens te doen, moet u dat zeker doen. San Francisco, gebracht door Abilene.

Je hebt achter me gestaan en gebracht waar ik nu ben. Jij hebt mijn leven compleet gemaakt, omdat jij mijn dromen hebt begrepen. Door jou heeft mijn leven een hele nieuwe wending.

Een plaat in de tijd opgenomen door Santo California, dat is eigenlijk Tornero, als we daar inderdaad een titel mogen aan voortbrengen, zeg maar. En dat werd nu in de Nederlandse versie gebracht door onze eigen Frank Galan met Zonder Jou. En daarvoor was de beurt aan Bobby Vinton met Blue on Blue.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn klaar.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
6: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.

eentje dat u regelmatig te horen krijgt in de uitvoering van niemand minder dan Tom Jones, I'm Coming Home. En vandaag hebben we gekozen voor de formatie de Kay Warner Orkest met zijn zangers. Eigenlijk is Kay Warner in de tijd de broer van niemand minder dan James Last.

Dit is ook toevallig dat inderdaad ook weer Tom Jones deze plaat heel vaak kwam te brengen, nog altijd kwam te brengen. White Sands, hand in hand gebracht door niemand minder dan Gerard Wendland. Een man die van toen ik zelf een jong manneke was, altijd ben blijven bewonderen. Want hij heeft altijd een hele warme stem gehad. Gerard Wendland.

Ook zo'n geweldige stem, deze van Des O'Connor. Bijzonder zuiver, hele mooie klanken. Man die het ook heel ver gebracht heeft en heel veel mooie liedjes ook tevoorschijn heeft mogen zingen. All My Love, Des O'Connor.

Een onmogelijke liefde gebracht door Alain Barrière, Mon Improbable Amour. En daarvoor hebben we er eens een keertje een duo bij gehaald uit het jaar 1963, ook al waar. Dale and Grace, I'm leaving it all up to you.

En we kennen allemaal Percy Sledge met When a Man Loves a Woman. Is dit eigenlijk het tegenovergestelde? When a Woman Loves a Man. En het werd gebracht door een dame die dezelfde naam heeft als James Bond. Maar zij is inderdaad daar geen familie van. Toevallig Isabel Bond.

Dit was inderdaad nog iemand van bij ons met een hele mooie plaat. Laura Lynn met Door Jou. En onze uitzending voor vandaag, wat muziekmozik betreft, beste mensen. En we zijn vandaag inderdaad 5 augustus, is weer helemaal afgelopen. Bedankt voor uw reacties en ik hoop dat u zich een klein beetje hebt kunnen terugvinden in de muziek die wij van vandaag allemaal gepresenteerd hebben. Voor mezelf zit het voor deze week erop en ik zou zeggen hopelijk tot volgende week, maar geniet intussen tijd nog van onze radio en van onze collega's. Ik zou zeggen tot wederhoor. Groetjes, dag!

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvol naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks aan de soep, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2, vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
6: Ons land gaat helpen om de grote natuurbrand in Nederlands Limburg te blussen. De vraag kwam van Nederland zelf. In totaal gaat het om 25 brandweerlieden en 6 brandweerwagens uit de provincie Limburg. De brand is intussen onder controle, maar het kan wel nog dagen duren voor die volledig geblust is. Want er zijn nog verschillende brandhaarden actief. De autoriteiten in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika, trekken aan de alarmbel over de opvang van minderjarige migranten. De situatie is onhoudbaar volgens de president, sinds de toestroom van tienduizenden migranten vorige week. De opvangcentra zitten er zo'n 2600% boven hun capaciteit. Er worden ook 1000 kinderen opgevangen, terwijl er eigenlijk maar 100 plaatsen zijn. Ceuta vraagt hulp aan de Spaanse regering om de situatie onder controle te krijgen. En het is bijzonder druk aan de tankstations bij de Nederlandse grens, want vanaf vandaag kost een liter benzine bij ons zo'n 70 cent minder dan in Nederland. Ook diesel is per liter zo'n 40 cent goedkoper. Deze Nederlanders kwamen dus speciaal in België hun auto tanken.
7: Ja, is zo stom zelfs. Niet dat ik denk. En ik zie allemaal Nederlanders hier dus.
8: Het scheelt een heel stuk geld. Laten we heel eerlijk zijn, het is 70 cent ongeveer met Nederland. Dus het is gewoon slimmer. Vooral wij gaan op vakantie vanavond en beginnen met een halve tank. Ik dacht, ik haal mijn eerste voordeel er alvast uit.
6: De maximumprijs voor een liter benzine 95 staat bij ons nu op 1,87 euro. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
2: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
2: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
2: 0485 54 87 85.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
11: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zold en ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
12: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
11: En wat kost deze schatting?
12: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 0-2-26-93-93. Adam?
13: Aha, aha, aha. Minerva.
14: Honin, azo!

Het zomerdansje van 1971. Ik was 11 toen en ik wist niet beter, dus brulde ik Hossi Asso Kabassi. Het leek er toch op. De Yamazuki is een mengeling van een Yamaha en een Suzuki en de Yamazuki. We vliegen er weer in vandaag, want op woensdag is er de Van Dijk collectie met de vergeten hits en het zijn er weer goeie.

Op 3 augustus 1979 was de plaat alarmschijf en een week later knalden ze overal de hitparades binnen. Een waardige opvolger voor Ti Amo en Tu Umberto Tozzi en Gloria. Wie braaf is, krijgt lekkers. Wie stout is, krijgt Tommy Roo. We gingen naar 1963 en iedereen was erbij. Everybody. In 1982 was dit een hit.

Het was eigenlijk een dubbelhit van Wiltura, want op de B-kant stond Hij had alles en ik niets. En ik heb een goede vriendin waar ik af en toe eens gezellig mee kan bijpraten en die heet Linda. En iedere keer dat ik deze plaat draai op de radio, moet ik aan haar denken. Geen vieze gedachten krijgen, we zijn gewoon heel goede vrienden zonder benefits. Net ervoor gingen we naar 1982 met Heartache Avenue van de Maisonettes.

Koken met Van Dijk en Tonia. En die bakte in 1966 een dikke Ierse ribeye. En al wat ze daarop deed was un peu de poivre, un peu de sel, un peu d'amour, un peu de miel. Die amour, dat mag nog, maar we gaan er geen honing aan strijken. De Van Dijk-collectie, dat zijn alleen maar goede vergeten platen. En daarom hadden we ook Ray Parker Jr. en Radio met Jack and Jill.

Plaats voor de diva en de crooner. Het zou een schoon koppel geweest zijn, maar ze konden elkaar niet uitstaan, want hij was het gangstertippen en zij de ideale schoondochter. Doris Day met Que Sera Sera en Frank Sinatra vond haar blijkbaar wel leuk. I get a kick out of you.

was eigenlijk een gospelnummertje van de Canadese zangeres Anne Murray in 1971 met een iets commerciëlere aanpak de hitparade ingezongen door Ocean, een verder onbekende band waar we na deze plaat niks meer zouden van horen. Net ervoor een plaat uit het bakkelieten tijdperk één jaar voor ik geboren werd. Frank Pizzani uit 59 en de Steady Cha-Cha.

taalonderwijs hoeft niet saai te zijn en het kan zelfs op de radio. We leerden alvast tot drie tellen en français, 1, 2, 3 en Niels William. En een dubbel bed, dat is ook niet meer aan mij besteed. En met zo'n weer lig je maar best in een eenpersoonsbed. Ik draai de Fox uit 1977 met het aanstekelijke singlebed. Een voorbehoedsmiddel als een ander.

0: je dasje recht, is je jasje echt, vader gaat op stap. En Elvis had in 1956 alvast zijn blauwe dansschoenen aangetrokken in Blue Suede Shoes. We hadden ook nog een ouwertje van Twinny Lopez uit 1964. En toen was stilzitten geen optie, want Trini hield het altijd bij prettig en uptempo. Dat was zijn handelsmerk en hij had er ook de kop voor. De melodie was van Charlie Chaplin, maar Trini goot er een stevige scheut Latijns-Amerikaans temperament over en maakte van Smile een dikke hit. We gaan naar het nieuws met Timmy Euro en Jimmy Jones en na 5 uur doe ik deel 2 van de Van Dijk collectie.
1: Oh.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibel al in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoe ik.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
4: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter god het niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32. Radio
7: Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
6: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva.
8: In het centrum van Londen zijn meerdere mensen neergestoken, dat meldde Britse media. Het zou gaan om 4 mannen tussen 34 en 52 jaar. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft intussen een vrouw van 47 opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat haar bezielde. Israël heeft het nieuwe vredesplan voor Gaza afgewezen. Dat heeft Israëlisch premier Netanyahu gezegd in een video op sociale media. Vorige vrijdag kondigde Amerikaans president Trump aan dat er een akkoord was over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan terugtrekken uit de Gazastrook. Hamas had dat akkoord al goedgekeurd, maar Israël doet dat dus niet. Snelle auto's verbieden voor jonge chauffeurs zal weinig effect hebben, dat zegt verkeersinstituut Vias. Mobiliteitsminister Krukke wil sportwagens en zo verbieden voor bestuurders die nog maar net hun rijbewijs hebben. Maar Vias is nog niet helemaal overtuigd. Stef Willems.
9: Stel dat je maar één wagen hebt als gezin, en dat is bijvoorbeeld een hybride wagen, dan zit je al snel boven die 200 pk. Dat is niet noodzakelijk een snelle bolide. En als je dan iemand wilt laten autorijden, ja, dan gaat dat niet. Als die pas een rijbewijs heeft, dan ben je bijna verplicht om een extra wagen te kopen.
8: Vias zegt ook dat amper 3% van de ongevallen gebeurt met zulke krachtige auto's. Ons land gaat helpen om de grote natuurbrand in Nederlands-Limburg te blussen. De vraag kwam van Nederland zelf. Ons land stuurt in totaal 25 brandweerlieden en 6 brandweerwagens. De brand is intussen wel onder controle, maar het kan wel nog enkele dagen duren voor die helemaal geblust is, want er zijn nog verschillende brandhaarden actief. Intussen woedt er ook een nieuwe brand in duinen ten noorden van Den Haag. En als je nog een eclipsbrilletje zoekt om naar de zonsverduistering te kijken, dan moet je snel zijn, want de voorraden bij de opticiëns slinken snel. Dat zegt de koepel van opticiëns. Je hebt zo'n bril nodig om naar de verduistering te kijken, anders kunnen je ogen beschadigd raken. Je vindt ze bij opticiëns en observatoria en in sommige apotheken en supermarkten. De zonsverduistering vindt plaats op 12 augustus rond 7 uur 's avonds. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
7: Zie eens, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
6: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
12: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
7: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
13: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
14: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
15: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Aurora moet bellen.
15: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Aura-liften, dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
16: Je kan Aura-liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Aura-liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci, Immobiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Volgens mij had hun huishoudhulp, want met één arm een spannende blue jeans vastmaken zie ik zo meteen niet zitten. Venus in blue jeans, Jimmy Clanton mocht het uurtje openen.
1: Een goeiemiddag. Goeiemiddag, het is tijd voor Jan van Dijk.
2: Hier is hij weer.
3: Hier is hem zeg.
2: Een belevenis te meer.
4: Maar de rest is hem helemaal in orde, hè.
5: Jan van Dijk.
0: De Van Dijk Collectie.

Ik heb nog leuke liedjes tot 6 uur en dat merk je. This is my kind of life and I like it, zeker nu ik met pensioen ben. Cliff Richard in 1977 nog helemaal zonder rimpels. Net daarvoor hadden we Dalida met Chateau André uit het najaar van 1975. Rina Ketty zong het nummer al voor de Tweede Wereldoorlog in 1938, maar Dalida trok het een glitteren jurk aan en maakte er een knallende discostamper van.

Nederland goud in de Van Dijk collectie met Connie van den Bos uit 1976, met Ome Arie een cover van Judd Strunk uit 1972, en daarin heette Ome Arie geen Arie, maar Jacob Brown. Net ervoor zat een echte evergreen die ze over 100 jaar nog altijd zullen draaien, maar dan helemaal digitaal. Tony Orlando en Down met Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree uit 1973. Ik vermoed dat zij de aanzet gaven aan een aantal breiende dames die de bomen een jasje aandoen.

Daarnet kreeg je de Cats cadeau met Mama Let's Dance uit het najaar van 1972. En daarna gingen we op de discotour met Amy Stewart, die in 1979 een knallende versie bracht van een flauw nummer van Eddie Floyd uit 1966. Andere tijden moet ze gedacht hebben, knallen maar met Knock on Wood.

We slaan de klassiekers letterlijk om je oren, maar dan wel de vergeten klassiekers. Ik heb mezelf laten vertellen dat er samenstellers van de landelijke radio stiekem inspiratie komen opdoen. Maar het origineel is altijd het beste, de anderen zijn imitators. Los Bravos met Black is Black uit de zomer van 1966, een keiharde wereldhit, maar een vergeten plaatje. Gelukkig niet bij ons. En net ervoor gingen we met Leapy Lee naar de zomer van 1968 en hij speelde Cupido met pijl en boog in Little Arrows.

Nubik Radio maken. Daarnet hadden we Jewel Lodge en Prince Mohammed met Someone Loves You Honey uit 1982. De ideale plaat om het bij de tropische temperaturen van de laatste tijd nog warmer te krijgen. En daarna een hele mooie van Kiki Dee. Ik vind het haar allermooiste plaat, beter nog dan Don't Go Breaking My Heart uit 1973. Een vertaling van het nummer van Véronique Sanson, Amoureuse.

was pas 17 en een groot talent, maar dat ging helaas verloren in de beruchte vliegtuigcrash die plaatsvond op de Day the Music Died en waarbij ook Buddy Holly en de Big Bopper om het leven kwamen. Richie Valens uit 1958 en La Bamba. Net ervoor lag Jim Croce op de draaitafel van Minerva met Bad Bad Leroy Brown uit het voorjaar van 1973. Ik heb voor jou nog een hele mooie van de Dean Brothers, een bewerking van de Fleetwoods uit 1959. I'm Mr. Blue. Tot zaterdag of tot volgende.

0: Put your sweet lips a little closer to the phone.
1: Dit is de Radio Minerva Snoeplaat van deze week.

Draai van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstof.

0: Verder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè.
1: Wat,
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè.
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: In het centrum van Londen zijn 4 mannen neergestoken, dat melden Britse media. Het zou gaan om mannen tussen 34 en 52 jaar oud. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. De politie heeft intussen een vrouw van 47 opgepakt. Er werd ook een schaar teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat die vrouw bezielde. Israël heeft het nieuwe vredesplan voor Gaza afgewezen. Dat heeft Israëlisch premier Netanyahu gezegd in een video op sociale media. Vorige vrijdag kondigde Amerikaans president Trump aan dat er een akkoord was over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan terugtrekken uit de Gazastrook. Hamas had dat akkoord al goedgekeurd, maar Israël doet dat dus niet. De twee mannen die betrokken waren bij een vechtpartij in Brussel vorige week blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De mannen takelden iemand zwaar toe in het metrostation Beurs. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Volgens de advocaat van een van de verdachten ging de ruzie over een sigaret. Snelle auto's verbieden voor jonge chauffeurs zal weinig effect hebben, dat zegt verkeersinstituut Vias. Mobiliteitsminister Krukke wil sportwagens en zo verbieden voor bestuurders die nog maar net hun rijbewijs hebben. Maar Vias is nog niet helemaal overtuigd. Stef Willems.
8: Stel dat je maar één wagen hebt als gezin, en dat is bijvoorbeeld een hybride wagen, dan zit je al snel boven die 200 pk. Dat is niet noodzakelijk een snelle bolide. En als je dan iemand wilt laten autorijden, ja, dan gaat dat niet. Als die pas een rijbewijs heeft, dan ben je bijna verplicht om een extra wagen te kopen.
7: Vias zegt ook dat amper 3% van de ongevallen gebeurt met zulke krachtige auto's. En als je nog een eclipsbrilletje zoekt om naar de zonsverduistering te kijken, dan moet je snel zijn, want de voorraden bij de opticiëns slinken snel, dat zegt de koepel van opticiëns. Je hebt zo'n bril nodig om naar de verduistering te kijken, anders kunnen je ogen beschadigd raken. Je vindt ze bij opticiëns en observatoria en in sommige apotheken en supermarkten. De zonsverduistering vindt volgende week woensdag plaats rond 7 uur 's avonds. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minimaal rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maximaal tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
2: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
9: Ja,
2: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
2: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
2: 0485 54 87 85.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouderij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

deze wat winderige, verkoelende zomeravond hebben wij ook weer muziek voor u tot zowat 20 uur. Muziek gekozen en gepresenteerd met heel veel genoegen door Eddy van Balder.

kan ons telefonisch bereiken via 03-219-17-27. Echtgenote Senne zal u zeer graag te woord staan. U, ja, zomerradio, hè? Minerva, tuurlijk dat.

Dat was de big band van Mr. Don Lusher met de T for Two cha cha cha. Ja, T for Two, typical British, English zal ik het maar noemen. Ja, in de loop van de namiddag thee drinken met de nodige gebakjes, taartjes, eventueel wat broodjes erbij. Dat is typisch Engels. Wij zijn meer koffiemensen, dacht ik. Want ik hoor vaak zeggen van ja, ik drink alleen thee als ik ziek ben. Dus ja, ik veronderstel dat we meer koffiemensen zijn. En de koffie, dat is zoals de wijn, hè. Uit verschillende terroirs, jawel. Maar volgens Frank Sinatra komt de meeste koffie uit Brazilië.

Ja, Frank Sinatra. Ja, in Brazilië blijkt er heel, heel, heel veel koffie te zijn. Of dat het de beste is, dat laat ik natuurlijk over aan de kenners. En wat is nu de verbinding tussen koffie en de liefde? Heel simpel, hè? Een percolator.

Ja, als de liefde, al dan niet de liefde van je leven, graag een kopje koffie lust, dan moet je een percolator kopen. Hè? Dat was Boots Randolph Percolator. Nu, voor die elektrische dingen allemaal, was het vroeger, ja, gewoon, hè, een pot met een lambikkenijzeren ring en daar een koffiebeurs aangehangen. Hè? Jawel, jawel. Voor een kommeke troost, zoals ze dat zeggen in Antwerpen. Een jet kaffe. Ja. Weet je wie de beste koffie maakt? Rita.

0: Alle gezelligheid verenigd in een vrouw. Rita, Corita was dat met koffie, koffie. Wie lust er nu geen koffie? Eerlijk gezegd, mensen, ik ben een theeman, maar zeg het niet voort, hè. Nee.
1: Iedere woensdagavond tussen 18 en 20 uur, gemoedelijke muziek in de Melodie Carousel, gepresenteerd door Eddy van Balder.

De zanger wiens stem zo, ja, gelijkt op deze van Bing Crosby. We hebben het over Michael Holiday en die had het over, ja, een van de belangrijkste zaken ter wereld. Amor, amor, als iedereen dat maar eens zou willen begrijpen. We hebben ook informatie voor u. Op zondag 9 augustus aanstaande is Radio Minerva te gast in Wilrijk. Dit van 12 tot 17 uur. Presenteren Danny van Tichelen en Sis van de Bist live de activiteiten op de Bist. Dit alles in het kader van het gezellige jaarmarktweekend. Zo zorgt de dansgroep Swing Station voor een wervelende demonstratie en een initiatie Lindy Hop. Ken ik niet, maar goed. Waarbij iedereen kan kennismaken met deze, swingende dansstijl. Daarnaast wordt er uitgekeken naar de aankomst van de prachtige oldtimers tijdens de Jannie Engels Memorial. Een sfeervol gebeuren dat liefhebbers van nostalgie en klassieke wagens zeker zal bekoren. En dan op maandag ter afsluiting is er de traditionele jaarmarkt. En als ik me niet vergis gaan er heel wat geitjes aanwezig zijn.

De Amerikaanse zangeres Anita Bryant met The World of Lonely People. Ja, veel eenzame mensen, je zou verwachten in deze moderne tijden met technologie waar ja, de wereld aan je voeten ligt. Toch zijn er meer en meer eenzame mensen. Eigenlijk onbegrijpelijk, hè? Maar ja, hoe meer men uitvindt, denkelijk, hoe meer eenzame mensen. Enfin, het is maar een gedacht, natuurlijk, ja.

Dat was het orkest van Mr. Frank Chaxfield met Love Letters in the Sand. En als je deze melodie hoort, dan denk je natuurlijk meteen aan deze zanger.

0: Oorspronkelijk komt zij uit Spanje, deze Gloria Lasso. Maar zij heeft haar grote successen gekend destijds in Frankrijk. Met een klassieker, onder andere deze Adieu Lisbonne. Tijd voor Mr. Elvis Presley, here we go.
1: Hold me tight.

0: Op de tonen van de Barcarole. Deze Elvis Presley met Tonight is So Right for Love. En als ik me niet vergis, komt dat uit de film G.I. Blues, denk ik dan zo.
1: Zeg, schattenbolletje, vooral hier dat je het volgende muziekje opzet. Breng die Justice Maas loefjes.

Dansen mit mir in de morgen. Ja, dat was zowat, of is zowat, het muzikale visitekaartje van Gerard Wendland. Ja, ja, ik zou zeggen, doe eens iets. Ja, ik zal wel muziek spelen, ja.

Ja, een zangeres die wat onbekend is eigenlijk. Hè? Ethel Ennis was dat met Thrill Me.

Klaus Onderlich en zijn magisch Hammond of Versie orgel met Highway Speed. Nu een liedje dat we allemaal kennen, maar een beetje een andere versie.

Ja, we zullen het allemaal wel eens meegemaakt hebben, zeker. Die eerste verliefdheid. Iemand in de klas waar je verliefd op was. Ja, ja. Het overkwam ook Rijk de Gooier. Met een Nelly van der Heuvel uit de vierde klas. Ja, later dacht hij, zou zij nog bestaan? Hebben we dat allemaal al eens niet meegemaakt? Waarschijnlijk wel. Tie a yellow ribbon like the on the old oak tree, zo was het toch, hè? Dat was een grote hit destijds voor Orlando, Tony Orlando. Deze zanggroep.

Ja, heb je Sweet Gypsy Rose ergens gezien? Laat het dan weten, hè. Antonio Lando en de groep Don't Say Has Anybody Seen My Sweet Gypsy Rose. En we eindigen dit eerste gedeelte, Melodie Carousel, koor en orkest van Ray Conniff.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Makedam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?

0: Ah wel, Pietersmeulen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Ah ja, Pietersmeulen in Schoten.
2: Radio Minerva. Een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
3: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen.
4: In Bredene aan de kust is een man van 64 om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een kusttram. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. Je hoort Stijn Biebouw van de politie.
5: Het gaat om een voetganger die de tramsporen gekruist heeft en daarbij gegrepen is door de kusttram. Jammerlijk genoeg hebben we moeten vaststellen met dodelijke afloop. De precieze omstandigheden zijn op dit moment nog onduidelijk. Nu zal de context van het ongeval voorwerp uitmaken van verder onderzoek en zal het parket zijn werk doen om te kijken wat de precieze omstandigheden van de gebeurtenissen zijn.
4: Volgens het parket van West-Vlaanderen gebeurde de aanrijding op een oversteekplaats. Op de tram zelf raakte niemand gewond. Door het ongeval was er ook hinder voor het tramverkeer. De twee mannen die betrokken waren bij een vechtpartij in Brussel vorige week blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De mannen takelden iemand zwaar toe in het metrostation Beurs. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Volgens de advocaat van een van de verdachten ging de ruzie over een sigaret. De drone die gisteravond werd gevonden op de luchthaven van Leipzig in Duitsland was effectief uitgerust met explosieven. Dat bevestigt het parket. De politie heeft de bom intussen onschadelijk gemaakt. Het vliegverkeer werd gisteravond een tijd lang stilgelegd en verschillende vluchten werden omgeleid. In Kiev is de dodentol na de grote Russische luchtaanval opgelopen tot 17. Dat meldt de Oekraïense president Zelensky. Er raakten ook 44 mensen gewond. Volgens Zelensky is die tol zo hoog omdat Oekraïne nog altijd wacht op luchtafweersystemen van de VS. Je hoort Tom Simoens van de Koninklijke Militaire School.
6: Het is al maanden dat het zich aftekent. En nu is het wel duidelijk dat ook de Europese stocks bijna leeg zijn. De Amerikaanse stocks zijn aan het legen omwille van de oorlog tegen Iran. En dan komt dus inderdaad het punt dat de Oekraïnse voorraden effectief leeg zijn.
4: En sport in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de vijfde rit gewonnen. Een bergrit van 140 kilometer. Ze haalde het in de sprint van de Zwitserse Marlen Reusser. Zij behoudt wel de gele leiderstrui. De Poolse Nibia Doma eindigde derde. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
7: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

De Shadows begonnen ons tweede gedeelte van de Melodie Carousel met Shindig. En dat zou zoiets betekenen als een hoera stemming in een groot feest. Zal ik het dan maar noemen. En deze zangeres Katie Lang heeft ooit een prachtig lied gebracht. Miss Chatelaine.

De Canadese zangeres K.D. Lang was dat met Miss Chatelaine. Ja, speciale dame. En deze volgende dame is weer dan helemaal alleen. Ach ja.

0: Ja, hoe alleen kan je zijn? Dat was Diana Washington met Alone.
1: Zeg, is het woensdagavond? Goh, toch weer niet die van Balderzeker.

0: De Belgische zangeres Moran, helaas ook al overleden, bij ons in Vlaanderen een beetje onbekend. In Wallonië en zeker in Frankrijk heeft zij zeer een grote succes gekend. Moran met Chanson de l'autruche.
1: Hallo, dag moeder. En voel je al wat beter? Hoe niet echt? Wat scheelt er dan? Ja, dat weet ik, dat je onrustig slaapt en 's nachts worden nogal dikwijls wakker, ja. Maar heb je nu al naar Radio Minerva gebeld? Oh nee. Ja, maar hoe kun je nu beter voelen en gerust slapen als je een hele dag naar Radio Minerva luistert en nog altijd geliet zijn? Hij zou dan hier rap naar de studio bellen op 03-219-17-27, hè? En uw lid laten maken. En je zult zien, dan slopt de gelijke roosje. Allee, ik ga niet leggen, hè. Dan kun je nog direct bellen. Dag, moeder.

Eeuwig zal ik van je houden. Eternamente, Tamiro, Jimmy Stewart. Ben ondertussen al een goede 18 jaar bij de radio. En ik heb dit lied al verschillende keren gespeeld. Telkens met de vraag, kan mij iemand informatie bezorgen over deze Jimmy Stewart? Tot hiertoe heb ik daar nog niks van ontvangen, dus ik doe nog maar eens een oproep. Welke zanger is deze Jimmy Stewart? Dank u, op voorhand. Begin van ons programma hadden we het over koffie. We hebben nog een beetje koffie voor u, maar met een scheut sterke drank erin. Hè? Dan weet u zeker waarover het gaat.

Ja, als je op reis wil gaan met Corrie Vink, Connie Vink, zo is het, naar Ierland, dan moet je er wel iets voor over hebben, hè? Ja, minstens een Irish coffee of drie. Lekker, hè, maar drie. Dan beginnen toch al een klein beetje de wereld rond jou te draaien, denk ik. Enfin, bij mij toch in ieder geval.

What a Difference a Day Made, de groep Los Indios Tabajaras. Op zaterdag 8 augustus aanstaande, dit van 19 tot 23 uur, kan u naar de 15e nacht van de kerken in het Antwerpse. Verschillende kerken uit Antwerpen, maar ook uit Ekeren, Wilderijk en Hoboken, zetten hun deuren open. Er zijn overal gidsen aanwezig en in sommige kerken is er ook een muzikale omlijsting. De toegang is volledig gratis. Meer info kan u vinden op de website www.topa.be. Topa, dat is T-O-P-A. En en passant, bid voor mij.

Tessie Brewer met Step Right Up and Say You Love Me. U zal de deun zeker wel herkend hebben. En hoe was het ook weer? Ja. Dat was Suku Suku. Ja, destijds van Alberto Cortés. Charles Aznavour, we kennen hem allemaal, heeft veel liederen gecomponeerd en gezongen. En zelfs in het Engels, ja. Die misschien beter bekend zijn geworden in de taal van Shakespeare. Bijvoorbeeld She, ja. Maar hij heeft er uiteraard ook een Franse versie van gemaakt. Dat is zeker. Tous les visages de l'amour.

Charles Aznavour, tous les visages de l'amour. We blijven nog even op onze romantische wolk. En ook met een beetje connectie naar Franse muziek.

I wish you health and more than wealth. I wish you love.

0: Ja, de connectie naar het Frans zal u ondertussen wel begrepen hebben. Que reste-t-il de nos amours van Charles Trenet. In het Engels was dat dan I Wish You Love. Met een schitterende vertolking, althans volgens mij toch, van de Canadese zanger Robert Goulet. Ooit is verkracht tot Robert Goulet. Maar nee, het is wel degelijk Robert Goulet. Morgen donderdag. Ja, dan is het weer feest in onze feesttent, zo moet ik het zeggen. Dansavond van 20 tot 24 uur met Danny van Tichelen aan de DJ-knopjes. Jawel, altijd plezant. Kom zeker af, het is altijd, altijd feest. U zal misschien het volgende wel eens kunnen horen.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Ja, ja, midden jaren 50. De wereld stond op zijn kop. Bill Haley en his Comets met Rock Around the Clock. Van Danny van Tichelen gesproken, kom morgen zeker even langs. Ja, en dan mag u hem drie dikke kussen geven of een stevige hand. Want hij is vandaag jarig, hè, Danny? Ja, ja, moest je toevallig luisteren, man, van hieruit. Ja, van harte proficiat, hè. En zeer zeker dat hij morgen ook dit lied zal spelen.

dan mag nog een stoere bonk tevoorschijn komen. Helpt allemaal geen snars, jong. Mary Wells, My Guy. Een grote hit voor haar uit 1964. Datzelfde jaar ook iets, ja, wat we allemaal nog wel zullen herinneren, hè. Jawel.

Jawel, applaus voor Johnny Rivers en Memphis, Tennessee, ook uit 1964. En na al dat dansgeweld gaan we even pauzeren, hè? Ja, ja.

De groep Fleetwood Mac met het ja, betoverende Albatross. En we noteren 1968. Ja. Dat is alweer meer dan een halve eeuw geleden. Je mag er niet bij stilstaan. Hè? Nee, nee. Ja, waar zijn die jaren? Je zou er heimwee van krijgen.

Memories Are Made of This. Ja, er zijn zoveel versies van. Dit was een Nederlandstalige versie. Heimwee, gezongen door Bart Kajel. En dat is een deun die komt uit zijn album. Ergens midden jaren 90, dacht ik, zijn album Noord en Zuid. We blijven nog even bij zangers of zangeressen bij ons. Een echte, typische Belgische zangeres. Wat wil dat zeggen? Zij zingt zowel in het Vlaams, als het Frans, als het Duits. Dan hebben we het over de Belgische Catharina Valente.

Ja, dat was de Belgische Catharina Valente. Ze werd ze ook wel eens genoemd. We hebben het over Tonia met Das Carousel. En dat is een deun die ze speciaal gemaakt heeft voor dit programma. Ja, dat was niet de bedoeling. Nee, dit is de bedoeling.

Ja, dat was Merv Griffin, bijgestaan door het orkest van Freddie Martin, met I've Got a Lovely Bunch of Coconuts. Wij zouden zeggen, daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Hè? Ja, ja. Meteen het laatste liedje weer al in onze melodiekarousel. Tenzij dit.

Zo, dat was het dan weer. Voor de melodiecarousel van de 5e augustus. Wij danken u hartelijk voor de lieve telefonische reacties. Uw luisterend oor, het was weer een voorrecht om voor u te mogen presenteren. Waarvoor dank. En natuurlijk met heel, heel veel graagte. Tot een volgende keer.

0: is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Duitsland start een terreuronderzoek nadat er gisteravond een drone met explosieven is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Dat is een van de belangrijkste luchthavens van Europa. De drone lag vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. En niemand weet waar die drone vandaan kwam. Journalist Rob van Erck.

0: Dus de eerste screenings gaat het om Semtex. En dat is een zeer krachtig explosief dat door militairen en in de mijnbouw wordt gebruikt. Maar dat is een explosief dat je niet zelf kan maken. Dat wordt in een fabriek gemaakt volgens een geheim recept. En velen wijzen er daarom op dat ze denken dat er hier militairen achter zitten.
1: De Duitse antiterreurdienst sluit een politiek motief daarom niet uit. In Bredene aan de kust is een man van 64 om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een kusttram op een oversteekplaats. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Je hoort Stijn Biebouw van de politie.
2: Het gaat om een voetganger die de tramsporen gekruist heeft en daarbij gegrepen is door de kusttram. Jammerlijk genoeg hebben we moeten vaststellen met dodelijke afloop. De precieze omstandigheden zijn op dit moment nog onduidelijk. Nu zal de context van het ongeval voorwerp uitmaken van verder onderzoek en zal het parket zijn werk doen om te kijken wat de precieze omstandigheden van de gebeurtenissen zijn.
1: Op de tram zelf raakte niemand gewond. In Nederland zijn de sluizen rond Rotterdam gesloten door te lage waterstanden. Dat melden Nederlandse media. Door de sluizen dicht te houden wil de regering het water zo lang mogelijk in de regio houden. Het is nog maar de eerste keer dat ze dat doen. Ook in de Rijn in Duitsland en de Donau in Hongarije staat het waterpeil erg laag door de aanhoudende droogte. En tennis dan. Zizou Berghs heeft zich geplaatst voor de 16e finales van het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij haalde het in 3 sets van een Argentijn. Het werd 3-6, 6-3 en 6-2. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.

to be.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Duitsland start een terreuronderzoek nadat er gisteravond een drone met explosieven is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Dat is een van de belangrijkste luchthavens van Europa. De drone lag vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Niemand weet waar die drone vandaan kwam. Journalist Rob van Erk.
3: Volgens de eerste screenings gaat het om Semtex. En dat is een zeer krachtig explosief dat door militairen en in de mijnbouw wordt gebruikt. Maar dat is een explosief dat je niet zelf kan maken. Dat wordt in een fabriek gemaakt volgens een geheim recept. En velen wijzen er daarom op dat ze denken dat er hier militairen achter zitten.
2: De Duitse antiterreurdienst sluit een politiek motief daarom niet uit. Verschillende Joodse organisaties nemen formeel afstand van de Antwerpse rabbijn Moshe Friedman. Die vindt dat besnijdenissen enkel uitgevoerd mogen worden door erkende artsen. Het Antwerpse parket opende enkele jaren geleden een onderzoek naar illegale besnijdenissen bij baby's in de Joodse gemeenschap. Friedman diende ook klachten in tegen Amerikaans president Trump.

omdat de VS zich gemengd zou hebben in dat onderzoek. Onder meer Amerikaans ambassadeur Bill White haalde uit naar Friedman en noemde hem een bedrieger. En dan nog voetbal. Union-verdediger Ross Sykes valt enkele maanden uit door een blessure. Dat meldt de club zelf op sociale media. In de wedstrijd van Union gisteren tegen het Noorse Bodo Glimt kwam Sykes slecht neer en ontwrichtte daarbij zijn sleutelbeen. Hij is vandaag geopereerd en zal de start van de Belgische competitie dit weekend dus missen. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.

I love the wild. I could change the gray skies to blue.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Antwerpen is de Pride begonnen. Dat is het feest van de LGBTQ+ gemeenschap. En die Pride is nog altijd nodig. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. 45% van de mannen voelt zich ongemakkelijk bij transgenders, dus een man die vrouw is geworden of omgekeerd. Journaliste Hannelore Simoens.
3: Vrouwen zijn een pak toleranter dan mannen bij mannen. Zit toch nog, ja, die... Is het die manosfeer ergens, die invloed daarvan, die Andrew Tate, manfluencers die meespelen? We zien ook wel dat die religieus-conservatieve hoek nog meespeelt. Maar je ziet algemeen bij mannen een pak minder verdraagzaamheid dan bij vrouwen in elk geval.
2: Meer dan 20% van de mannen zegt ook dat ze het ongemakkelijk vinden als twee mannen hand in hand wandelen. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. In Mol in de Antwerpse Kempen is een synthetisch drugslab ontdekt voor crystal meth, dat meldt het parket. Crystal meth is een erg verslavende harddrug. De politie vond het lab in een magazijn in een tuin. De twee bewoners van het huis zijn aangehouden. Het gaat om iemand van 35 en iemand van 39. Het lab is intussen ontruimd. Iran en Oman hebben naar eigen zeggen een akkoord bereikt over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Al betekent dat niet meteen dat de zeestraat weer open gaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de VS ingaat op een aantal eisen van Iran. Het akkoord is nog niet helemaal

0: rond. Na het nieuws over het mogelijke akkoord is de goudprijs opnieuw de hoogte ingeschoten. En voetbalvicekampioen Union moet verdediger Ross Sykes enkele maanden missen door een schouderblessure. Dat meldt de club zelf op sociale media. In de kwalificatiewedstrijd voor de Champions League gisteren tegen het Noorse Bodø Glimt ontwrichtte Sykes zijn sleutelbeen. Hij werd vandaag geopereerd en zal de start van de Belgische competitie dit weekend dus missen. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
1: De Nachtwacht. Elke woensdagavond van 10 tot 12 uur. Programma voor mensen die niet kunnen, willen of mogen slapen.

nostalgische muziek om te vergeten, romantische muziek om te genieten en af en toe een prikkelplaat om wakker te blijven.

Nachtwacht op Radio Minerva. Mensen amuseren die zich goed voelen. Mensen troosten die zich minder goed voelen. Gewoon met z'n allen klaar zijn. Want om 12 uur wordt voor iedereen morgen vandaag.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de Nachtwacht op Radio Minerva. Angelique aan de spreektoeter. En we beginnen met nostalgische muziek. 1492. Weet u het nog? Columbus zet voet aan wal op de nieuwe wereld. Conquest of Paradise, Evangelis.

Conquest of Paradise van Vangelis. Prachtige filmmuziek. En ik heb nog een meesterwerk van Elton John. Circle of Life uit de film The Lion King.

The Circle of Life van Elton John. Il Mondo, zegt u dat iets? Uiteraard. Maar ditmaal in een verrassende versie van André Hazes.

Il Mondo van André Hazes. Als het over het Nederlandstalige levenslied gaat, de virtuoos bij uitstek. En nu een Vlaamse charmezanger. Jo Valli en Geef mij de sleutel.

Radio Minerva, dat is pure muzikale verwennerij. U gelooft me niet? Luister naar het volgende. Il Divo. I believe in you. Je crois en toi.

Laat ons samen even tijd maken voor een romantisch stukje filmmuziek. Emmanuelle van Frank Poucel.

0: just a twig.
1: Honey van Bobby Goldsborough. Ik heb nog een evergreen van een Nederlandse groep. De band zonder naam, BZN en Chanson d'amour.

I'll Always Be There van de Dream Lovers. Het volgende is ook een onverslijdbare plaat. Stay With Me van Eddie Williams.

Stay With Me van Eddie Williams. De volgende zangeres, Petula Clark, die staat op haar strepen als het over auteursrechten gaat. Ah ja, ze zingt het zelf. This is my song.

This is my song van Petula Clark. En ik heb nog een boegbeeld. Roger Whittaker. From Both Sides Now.

From Both Sides Now van Roger Whittaker. En ik heb nog een kanjer van een plaat in het Radio Minerva archief. It's All in the Game van Tommy Edwards. Man.

voor elk lieve woord dat zacht over je lippen kwam. Voor al het kwaad dat jij mij uit het hart ontnam.

0: is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Antwerpen is de Pride begonnen, het feest van de LGBTQ+ gemeenschap. En die Pride is nog altijd nodig. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. 45% van de mannen voelt zich ongemakkelijk bij transgenders, dus een man die vrouw is geworden of omgekeerd. Journaliste Hannelore Simoens.
3: Vrouwen zijn een pak toleranter dan mannen bij mannen. Zit toch nog, ja, die... Is het die manosfeer ergens, die invloed daarvan, die Andrew Tate, manfluencers die meespelen? We zien ook wel dat die religieus-conservatieve hoek nog meespeelt. Maar je ziet algemeen bij mannen een pak minder verdraagzaamheid dan bij vrouwen in elk geval.
2: Webwinkel bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingsbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde de cyberaanval 4 dagen geleden. Mogelijk werden er klantgegevens gestolen, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wie alles bij Bol bestelt is nu dus best extra waakzaam voor fraude of phishing, bijvoorbeeld via e-mails of telefoontjes. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een woning, onder wie ook de vermoedelijke dader. Dat melden de lokale autoriteiten op sociale media. Een 4e persoon werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 4 mensen uit dezelfde familie. Over een motief is nog niets bekend. En sport, de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven stoten door naar de 2e voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. De dames van Leuven nemen het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.

De nachtwacht op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. Professor sans-papier in de romantica. De nachtwacht, strelende muziek voor eenzame huizen.

tintelende liefdeszielen. Muziek met liefde gedraaid. Luister met verstand en nog veel meer creatief verlangen.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de Nachtwacht op Radio Minerva. Dat we begonnen met Una Pistola per Ringo van de componist Ennio Morricone. En nu laat ik u genieten van de generiek uit de film Abilities.

Het thema van Abilities door de zangeres Sarah Brightman. En ik heb nog een zangeres. Een femme fatale in de popwereld, maar haar versie van Don't Cry For Me Argentina is wondermooi.

Don't Cry For Me Argentina van Madonna. U houdt van verrassingen? Wel, dan moet u eens door het archief, het repertoire van de Strangers wandelen. En dan komt u dit pareltje tegen. Het sleutelkind.

Dag vader en dag moeder, ik kom trouwen. Ik kom vergoten daar om het zinabla. Maar hoe felicitas is die mag daven. Er biende toch geen vloot van allebei. Gedeel mijn jeugd naar mijn jongen gekeken. Zelfs ik van school

En weet wel hoe dikwijls dat een deze een briefje heeft gevonden in die taart, waarin dan heel schijnlijk stond te lezen: we moeten dringend weg tot ons groot spaart. Morgen zult in de ijskast nog wel wat.

Dag vol, dag moe, dag onneke erover zwagen. Maar ik heb mijn les geleerd, neem dat maar aan. Ik weet zeker, dat ik hoe het kinderen zal krijgen. Dat er geen ene ver een gesloten deur zal staan. Want alle meningen over toes en over kinderen

Welkom to my world van Jim Reeves. Voelt u zich eenzaam? Schuif dan de luidsprekers dichter naar uw oren en we maken het samen gezellig. Are you lonesome tonight in een versie van Kamaal.

Are You Lonesome Tonight van Kamal. De volgende artiest is zeker geen onbekende in het Radio Minerva archief. Kenny Rogers en Lady.

Il Silenzio van Nini Rosso. Een onsterfelijke plaat. Ik heb nog een wereldhit voor jullie. It's Impossible van Perry Como.

Perry Como and It's Impossible. En nu is het tijd voor de super slijmschijf van vanavond. I'm Alone van The Picnics.

I see your face everywhere I go. Will that give me

Alleen bij jou van Sergio. Hebt u zin in een beetje jeugdsentiment? Castles in the Air van Don McLean.

Castles in the Air van Don McLean. Lieve meisjes, sterke jongens, het programma zit erop. Ik eindig met Marlene Dietrich. Zaak mir voor die bloemen sind. Duizend en eenmaal dank voor het luisteren. U hoort mij terug zondagavond van 8 tot 10 uur met de muziekdoos.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Er komt voorlopig geen sproeiverbod, ondanks de droogte en de lage waterpeilen. Mogelijk komt dat er later deze zomer wel, zegt hydroloog Patrick Willems.
3: Dat hangt dus af van hoeveel regen er precies gaat vallen, maar ook hoeveel water er precies gaat verdampen. Maar ook wel hoeveel water er in Wallonië, Noord-Frankrijk, gaat vallen, want dat water komt via de Maas richting het Albertkanaal. Mocht augustus kurkdroog blijven, en ook september, dan gaan we mogelijk later in de zomer, binnen meerdere weken, wel eventueel een sproeiverbod gaan krijgen.
2: De voorbije jaren kwam zo'n sproeiverbod er al sneller, maar nu zouden we beter weten hoe groot onze waterreserves zijn. Webwinkel bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingsbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde de cyberaanval 4 dagen geleden. Mogelijk werden er klantgegevens gestolen, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wie alles bij Bol bestelt, is nu best extra waakzaam voor fraude of phishing, bijvoorbeeld via e-mails of telefoontjes. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een woning, onder wie ook de vermoedelijke dader. Dat meldden de lokale autoriteiten op sociale media. Een 4de persoon werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 4 mensen uit dezelfde familie. Over een motief is nog niets bekend. En dan nog sport. De vrouwen van Oud-Heverlee Leuven stoten door naar de 2e voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. De dames van Leuven nemen het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maximaal tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.